0: dançar, vem, vem, vem dançar.
1: Bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde, bonde,